0: 5,5%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hit.

Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
3: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschrieben. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
2: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht. Tussen Hintham en Kerkdriel, 7 kilometer, 10 minuten. Ook de A29 naar Rotterdam staat erbij. Tussen Numansdorp en Oud-Beierland, 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Love Is All Around.
1: Volgens mij uit een film, of niet? Four Weddings and a Funeral, ja. Wed, wed, wed. En daarvoor El Giro en Good Morning, Mr. Radio. Nou, die hadden tegen mij.
2: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
1: Maar ook naar jullie, want het nummer heette Morning. Goede morning. Ja, het is alweer een nieuwe week. Maandag 7 september. Van harte welkom in een gloednieuwe Simpel Simons. De Ochtend van Horizon. We nemen je mee naar 9 uur. En hoe was je weekend? Ja? Heb je een mooi weekend gehad? Mooi. Ja, nee, dat hoor ik graag. Ik heb ook een goed weekend gehad, ja. Ik was gisteren jarig. Ja, en zaterdag al een leuk feestje gehad. Dus ja. En gisteren lekker met mijn dochter. Mijn schoonzoon. Mijn kleindochter. En mijn vriendin. Lekker wezen eten. En dat was genieten. Ja, dat was mooi. En nu weer over tot de orde van de dag. Ja, ja. Wat gaan we doen vandaag? Nou, wat dacht je van de Simpel Shazam? Een nieuwe week betekent ook een nieuwe Simpel Shazam. En welke dat wordt, dat hoor je straks. Ook de open deurplaat staat voor je klaar. We dalen weer af in de muzikale schatkamers van Horizon en komen uit bij een mooi liedje. En dit is ook wel een liedje met een link naar de actualiteit. Ik heb vorige week ook al een nummer van deze artiest gedraaid. Dus ja, we gaan er nog even op terugkomen. Ja, dat gaan we doen. Soms is zo'n open deurplaat van jaren geleden ineens weer heel actueel. En dat hoor je straks in het tweede uur. Ook Hans van Groessen is er zometeen in het tweede uur met de Horizon Agenda. En natuurlijk het weer zometeen om 7:45. Het weekend was lekker. En wat wordt het vandaag voor een dag? Nou, je hoort het straks. En natuurlijk ook het nieuws van de nieuwsredactie. En dat doen we om 7:55 en 8:55. En het nieuws van ons, van bij ons, dat kun je teruglezen op rtvhorizon.nl. Maar we zijn natuurlijk ook onderdeel van de streekomroep 1 Kempen. Dus ook op 1kempen.nl vind je nog veel meer dan alleen nieuws uit Valkenswaard, Kranendonk en Heezeleende. Maar ook bijvoorbeeld Reuzel de Mierde, Eersel, Veldhoven, noem maar op. Ja, Bergijk, het kan allemaal. En wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, Gloria Gaynor, Chrissy Hynde van The Pretenders, Margot Chapman van de Starland Vocal Band, DJ Fedde Le Grand en Doe, oftewel Dominique Verhulst.

een kind van de streek, geboren in Valkenswaard, Dominique Verhulst. We kennen haar allemaal als Do. En dit was uit de beste zangers van Nederland seizoen 2015. En ze deed een mooi liedje van Hozier, Take Me to Church. Ze wordt vandaag 45.

I'm the same boy I used to be, zong Steve Winwood in 1982 in het liedje Valerie. Daarvoor Aloe Black samen met Avicii in SOS. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook een mooi liedje van AH komt eraan, maar nu eerst nieuw werk van Bruno.

0: Zo'n TV zongen ze bij AH in 1986. Nou, ik weet niet hoor, als je de tv aanzet en je kijkt naar een actualiteitenprogramma, dan schijnt de zon vaak helemaal niet. Maar dat even terzijde. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook een mooie van Michael Jackson komt eraan. Geschreven door Michael Cimbello en nooit op een album verschenen. Maar nu eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer helaas. Maar met name op de A2 vanuit Maastricht. File tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. 30 minuten, 5 kilometer. Komt door bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Ook de A59 vanuit Den Bosch staat erbij. Voor knooppunt Zonzeel, 10 minuten bijna. En tenslotte nog even langs de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. File vanaf Valkenswaard. Ongeveer 5 minuten aan dagelijkse drukte. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Carousel is een minder bekende, maar fascinerende track van Michael Jackson, opgenomen in 1983. En deze song werd oorspronkelijk geschreven tijdens de opnamesessies voor het iconische album Thriller, maar haalde uiteindelijk de definitieve tracklist niet. Maar in de deluxe edition, na 40 jaar, verscheen het er wel op. En Quincy Jones vertelde erover dat Michael Cimbello het liedje heeft geschreven voor Carousel, maar dat het uiteindelijk sneuvelde voor het duet van Paul McCartney met Michael Jackson op Thriller.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Popquiz. Wat een liedje was dat? Ja, The Girl Is Mine. Goed, hey, van harte welkom in de ochtend van Horizon. Tijd voor het nieuws van bij ons met drie berichten. We beginnen met een verhaal over een onverwachte held. Want in de nacht van donderdag op vrijdag brak brand uit op de Strabrechtse heide tussen Gelderop en Hezen. Fietsers ontdekten de brand en al snel bereikten het bericht ook paardenboer Martin Adelaars van Manege Meulendijks. Hij ging meteen op pad met zijn tractor en een giertank met 4000 liter water en was daarmee eerder ter plaatse dan de brandweer. Met zijn tractor kon hij in tegenstelling tot een brandweerwagen gemakkelijk over de heide rijden. Adelaars wist zo driekwart van de brand te blussen voordat zijn tank leeg was. De brandweer nam daarna het laatste stuk over. Boswachter Erik Schram bedankte Adelaars persoonlijk. Volgens hem stond er al een gebied zo groot als een voetbalveld in brand en heeft de paardenboer een grotere ramp helpen voorkomen. Dan een bericht uit Hezen. De vestiging van het Bakkertje aan de Kapelstraat is sinds afgelopen zaterdag dicht en blijft dat naar verwachting ongeveer een week. De oorzaak ligt in Helmond bij de centrale bakkerij van de keten. Daar brak brand uit in de meterkast, waardoor de stroom uitviel en de productie stilviel. Zonder die centrale bakkerij kunnen er voorlopig geen broden en koeken worden gemaakt en dus zijn alle 8 vestigingen in de regio voorlopig gesloten. De bakkerij laat weten er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer open te gaan en houdt klanten op de hoogte via Facebook en Instagram. En tot slot een analyse van hoofdredacteur Arie Muller over zorglocatie De Vlasgaard in Valkenswaard. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontving inmiddels een rapportage van zorgorganisatie Valkenhof over de verbeteringen na het eerdere kritische inspectierapport. Toch is de zaak daarmee niet afgerond. Nog dit jaar volgt een nieuw onaangekondigd bezoek om te controleren of de praktijk overeenkomt met wat op papier staat. Muller schrijft dat er binnen de organisatie onrust blijft met vertrekkende medewerkers en familieleden die alleen anoniem durven te spreken uit angst voor gevolgen. Zijn boodschap stilte en het afschermen van communicatie lossen dat wantrouwen niet op. Openheid en het beantwoorden van lastige vragen wel, stelt hij. Zeker nu het gaat om de zorg voor kwetsbare bewoners. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

een hit van vandaag. Jonas Blue en Melif en Edge of Desire. En daarvoor ook nog 24/7 en Slave to the Music met Nance, natuurlijk als zangeres. Goedemorgen, het weerbericht voor vandaag. Het wordt een prachtige dag met maxima tot 27 graden en veel zon. Dus heerlijk nazomerweer. Morgen dinsdag verandert het flink. Het wordt een stuk koeler met maxima rond 20 graden. En woensdag wordt het nog frisser met rond de 19 graden. Dus geniet vandaag volop van dit mooie nazomerweer.

is wel een beetje een cultliedje, dit White Horse. En White Pony kwam ook voorbij. Het is van Laidback, je weet wel, van Baker Man. En zometeen het tweede deel van Simple Simons. En nu nog een simpeltje zijn van een aantal weken geleden. Hier is Benny Sings. Hij heeft het over zijn eigen adres. 22 Durnham Do.

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
8: DAB+
9: en overal online.
8: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
11: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, populistische Bundesrepublik Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
10: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
12: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
10: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang in de regio. Het is wat drukker aan het worden. Bijvoorbeeld nog steeds op de A2 bij Eindhoven vanuit het zuiden. File voor knooppunt De Hocht. Een kwartier ongeveer door een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. Dan een ander ongeluk op de N2 vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven 20 minuten. Je hebt 4 kilometer vertraging. Verder nog andere zaken, zo ook de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en knooppunt Ridderkerk een kwartier. Een file van bijna 15 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon. Rolf Simons.
14: Simons.

0: oftewel de Queen of Disco. Ze deed veel met Giorgio Moroder. I Feel Love is er zo eentje. En we hadden ook nog Somber. Nieuw werk van hem heet My Body Isn't Ready.
1: Vandaag in het verleden.
0: Welkom terug in Simpel Simons, de ochtend van Horizon voor maandag 7 september. En straks de open deurplaat en de nieuwe Simpel Shazam. Maar eerst even de geschiedenis van vandaag. Want we hebben een verhaal over zorg voor dieren. Want precies 48 jaar geleden werd de eerste steen gelegd voor een plek die inmiddels bekend is in heel Nederland. Op 7 september 1978 begon de bouw van de zeehondencrash in het Groningse Pieterburen. Waarom was die nodig? Nou, de Waddenzee raakte vervuild met giftige stoffen. Ook achtergebleven visnetten zorgden voor problemen. De zeehondenpopulatie liep hard terug. Zieke en verzwakte dieren hadden dringend opvang nodig. In 2006 kreeg de crash een nieuwe naam, Zeehondencrash Leni het Hart, vernoemd naar de vrouw die de opvang groot maakte. En weet je wat interessant is? Die crash zit tegenwoordig niet meer in Pieterburen. De opvang is verhuisd naar Lauwersoog, iets verderop. Daar is een modern centrum gebouwd met veel meer ruimte en betere faciliteiten. En het maakt nu deel uit van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Het oude gebouw in Pieterburen was simpelweg te klein geworden. En in Lauwersoog kunnen ze nu veel meer zeehonden opvangen, verzorgen en weer gezond de zee inlaten. Dus die eerste steen uit 1978, die legde de basis voor iets wat nog steeds groeit en zich blijft ontwikkelen. Zeehonden krijgen nog altijd een tweede kans. Mooi hè, Leni het Hart, ja. Dat was wel een begrip. Ik ben er ook wel eens geweest, toen nog in Pieterburen. Heel bijzonder en mijn dochter keek toen haar ogen uit. En het is vandaag Labor Day in Amerika en Canada. En dat is een belangrijk feestdag, helemaal gewijd aan werkende mensen. Labor Day valt altijd op de eerste maandag van september. Dit jaar dus op 7 september. Het is een officiële vrije dag, waardoor Amerikanen dit weekend een heerlijk lang weekend hebben. Dus van zaterdag tot en met vandaag. En waar komt deze dag vandaan? Nou, de eerste viering gaat terug tot 5 september 1882. Toen organiseerde de vakbond Knights of Labor een grote parade in New York. Ze wilden aandacht vragen voor de rechten van arbeiders. Pas in 1894 werd Labor Day een officiële federale dag. En hoe wordt de dag gevierd? Nou, met parades, barbecues en familiebijeenkomsten. Voor veel Amerikanen markeert Labor Day ook het einde van de zomer. Kinderen beginnen vaak kort hierna weer met school. Het bekendste evenement is nog altijd de Labor Day Parade in Brooklyn, New York. Dit jaar wordt zelfs de 75ste editie gehouden. Trouwens, veel winkels organiseren dit weekend grote uitverkopen. Dus voor koopjesjagers is dit ook een populair moment. Dus vandaag een groet aan al onze Amerikaanse en Canadese luisteraars die vandaag genieten van hun vrije dag. En zometeen de Horizon Agenda, gelezen door Hans van Groesen. Kid Creole en de Coconuts komen eraan, maar nu eerst naar Canada. Shania Twain.
2: De Radio Horizon Ochtend.

0: Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan Jong en Oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelage, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Mark Knopfler. Bijgestaan door James Taylor. In de titelsong van het album van Mark Knopfler. Het was zijn tweede soloalbum, uitgebracht in 2000. En dat volgt natuurlijk na de legendarische carrière van Mark Knopfler als frontman van The Dire Straits. En het nummer is geïnspireerd door het boek Mason Dixon van Thomas Pynchon, dat het verhaal vertelt van de Britse landmeters Charles Mason en Jeremiah Dixon. Deze landmeters zijn beroemd vanwege de Mason-Dixon Line. En dat is in de 18e eeuw de grens tussen de noordelijke en zuidelijke staten van de Verenigde Staten. En ja, er is ooit nog eens een burgeroorlog geweest, hè, die tussen Noord en Zuid.
1: Rolf Simons.
0: Mooi liedje om even heerlijk bij weg te dromen. Tenminste, dat gevoel had ik een beetje. Goedemorgen, het nieuws van bij ons. We beginnen met een analyse van hoofdredacteur Arie Muller over zorglocatie De Vlasgaard in Valkenswaard. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontving inmiddels een rapportage van zorgorganisatie Valkenburg over de verbeteringen na het eerdere kritische inspectierapport. Toch is de zaak daarmee niet afgerond. Nog dit jaar volgt een nieuw onaangekondigd bezoek om te controleren of de praktijk overeenkomt met wat op papier staat. Muller schrijft dat er binnen de organisatie onrust blijft, met vertrekkende medewerkers en familieleden die alleen anoniem durven te spreken uit angst voor gevolgen. Zijn boodschap: stilte en afschermen van communicatie lossen dat wantrouwen niet op. Openheid en het beantwoorden van lastige vragen wel, stelt hij. Zeker nu het gaat om de zorg voor kwetsbare bewoners. Dan een bericht uit Hezen, want de vestiging van het Bakkertje aan de Kapelstraat is sinds afgelopen zaterdag dicht en blijft dat naar verwachting ongeveer een week. De oorzaak ligt in Helmond, bij de centrale bakkerij van de keten. Daar bak brand uit in de meterkast, waardoor de stroom uitviel en de productie. Door die centrale bakkerij kunnen er voorlopig geen broden en koeken worden gemaakt en dus zijn alle 8 vestigingen in de regio voorlopig gesloten. De bakkerij laat weten er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer open te gaan en houdt klanten op de hoogte via Facebook en Instagram. En we eindigen met een verhaal over een onverwachte held. In de nacht van donderdag op vrijdag brak op de Straatbrechtse Heide tussen Gelderop en Hezen brand uit. Fietsers ontdekten de brand al snel en bereikten het bericht ook paardenboer Martin Adelaars van Manege Meulendijks. Hij ging meteen op pad met zijn tractor en giertank met 4000 liter water en was daarmee eerder ter plaatse dan de brandweer. Met zijn tractor kon hij, in tegenstelling tot een brandweerwagen, gemakkelijk over de heide rijden. Adelaars wist zo 3/4 van de brand te blussen voordat zijn tank leeg was. De brandweer nam daarna het laatste stuk over. Boswachter Erik Schram bedankte Adelaars persoonlijk. Volgens hem stond er al een heel gebied zo groot als een voetbalveld in brand en heeft de paardenboer een grotere ramp helpen voorkomen. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
1: Radio Horizon. Simpel Simon.

0: I Still Love You, Carol G en Bruno Mars. Ook uit de hitparades van nu. Het hoor je heet Stil. En straks de open deurplaat. We gaan terug naar 1999. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere langs de A2 richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en Kerkdriel. 4 kilometer, 10 minuten extra. Dan bergingswerk bij Eindhoven na een ongeluk op de N2 vanuit Maastricht gezien. Tussen Knoopend Leendeheide en Veldhoven heb je ongeveer een half uur extra. En ook nog andere files zoals op de N261 bij Waalwijk-Tilburg. Vanaf Kaatsheuvel tot aan Tilburg-Noord, 3 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Jesra, de man die doorbrak met Budapest. Dit was van 4 jaar geleden alweer. Anyone for you.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 7 september 2026. Precies 30 jaar geleden werd Tupac Shakur, beter bekend als Tupac, neergeschoten in Las Vegas. Tupac Amaru Shakur is gemeten naar platenverkoop een van de meest succesvolle Amerikaanse rappers ooit. Rond zijn 12e maakte hij kennis met dansen en acteren en op zijn 15e begon hij met rappen. In 1991, toen hij 20 was, kwam zijn eerste soloalbum uit, Tupacalypse Now. Dat deed weinig, maar zijn tweede plaat, Strictly For My Niggas, brak door. In 1994 raakte Tupac zwaar gewond bij een gewapende overval. Hij werd ook veroordeeld voor het aanranden van een fan en moest de gevangenis in. Terwijl hij daar zat, verscheen zijn derde album Me Against the World. Het platenlabel Death Row Records legde de borg van $1,4 miljoen voor hem op tafel. Op voorwaarde dat Tupac 3 albums zou maken. Hij ging akkoord. En hij kwam met All Eyes On Me. Een dubbelalbum dat door velen wordt gezien als zijn beste werk. Op 7 september 1996 ging Tupac in het MGM Grand Hotel in Las Vegas naar een bokspartij van Mike Tyson. Buiten werd hij opnieuw beschoten. Hij lag een week in het ziekenhuis, verloor een long en op 13 september stierf hij. Hij was 25 jaar oud. 30 jaar lang was de moord op Tupac een van de grootste mysteries in de hiphop. Er bestonden allerlei complottheorieën, maar de dader werd nooit gevonden. Tot voor kort. Vorige week, precies een paar dagen geleden, kwam er eindelijk een doorbraak. Een jury in Las Vegas heeft Dwayne Kevin D. Davis schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Davis was een voormalig bendelid. Volgens de aanklagers regelde hij het wapen en zette hij de achtervolging op Tupac in. Uit wraak na een vechtpartij met zijn neefje eerder die avond. De jury had slechts een paar uur nodig om tot dit oordeel te komen. Davis is inmiddels 63 jaar oud en heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan. Over zijn straf wordt op 13 oktober beslist. Hij riskeert levenslang. 30 jaar na de moord krijgt de familie van Tupac eindelijk enige vorm van gerechtigheid. In 1999, ruim 2 jaar na zijn dood, scoorde Tupac in ons land zijn grootste hit met Changes. En vandaag draaien we Tupac met Changes als...
1: De open deurplaat.

0: Wat zingt Fleming nou?
1: Oh, ze wil mij. Ja, en daarvoor ook nog Delta Funky Homo Sapien. Het was een one-hit wonder uit 1992 en heette Mr. Dabalina. Het wordt tijd voor de nieuwe Simple Shazam. En dat is deze week nieuw werk van Natalie Imbruglia. Afgelopen vrijdag kwam haar album Algorithm uit. En Beautiful Love is het afsluitende nummer van dat zevende studioalbum. Van haar eigen platenlabel Land Girl Records. Ze financierde de plaat helemaal zelf en co-produceerde ieder nummer. Het is een echt onafhankelijk en persoonlijk project dus. En Beautiful Love, de Simple Shazam van deze week, schreef Natalie samen met Gary Lightbody van Snow Patrol en producer Fraser T. Smith. Natalie zei dat het schrijven van dit nummer een fantastische ervaring was. Ze bedankte de twee omdat ze haar een veilige plek gaven om zichzelf te uiten. Een mooie samenwerking tussen drie ervaren songwriters dus. En dit is het resultaat.

Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
7: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
6: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
8: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
6: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt achter ons. Maar er zijn nog wel een paar plekken die opvallen. Het zijn vooral dagelijkse files. Onder andere nog op de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Vlijmen ongeveer 10 minuten. Ook de A270 Helmond-Eindhoven staat file voor Eindhoven zelf. 3 kilometer en 10 minuten. En tenslotte nog de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 18:00 met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uiterlinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon. Ah, ja.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
6: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
9: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
10: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
9: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
11: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
9: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Het is bijna 6:10. Luisteraars, een hele goede morgen. Welkom Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Vandaag 7 september van het jaar 2026. Bedankt Rolf nog even voor zijn ochtendprogramma vanmorgen tussen 7 en 9. En we hadden de muzikale openen van de Mavericks en Dance the Night Away op deze maandagmorgen. Ja, er is heel wat gebeurd afgelopen weekend. Straks staan we er even wat uitgebreider bij stil. Maar het belangrijkste nieuws is toch even het volgende. De Nederlandse autocoureur Luke Hartog heeft afgelopen zaterdag bij een race in het Chinese GT-kampioenschap in Shanghai de Brit Ollie Milroy uit een brandende auto gered. Na een zwaar ongeluk vloog de bolide van Milroy in brand en de coureur kon niet zelfstandig uitstappen. Hartog, 23 jaar, de jonge man, twijfelde niet, stapte uit zijn eigen auto en schoot Milroy te hulp. Ik leef nog en dat is volledig te danken aan één man, schrijft Milroy op Instagram over het incident. Ik weet niks meer van 30 seconden voor tot 1 uur na de crash, maar ik zal zijn ongelooflijke heldendaad voor de rest van mijn leven herinneren. Hartog was veel eerder ter plaatse dan de marshals. Op beelden is te zien hoe hij de deur van de brandende auto openbreekt en gaat proberen te redden. Aan één kant van die auto haalt de portier eruit. Dat lukt niet helemaal. Dan vliegt hij naar de andere kant. Met een brandblusser gaat hij aan de gang. En dan kan hij zijn mede-coureur uit die wagen trekken. Nou, petje af voor die jongeman.

Another You. I'll Never Find Another You. Dat was een groot hit voor de New Seekers. En daarvoor dus de Mavericks gedraaid. En ook nog eens Lionel Richie. Nou, allemaal op een A4'tje vandaag op deze maandag. 14 minuten over 10 uur. En wat hebben we toch weer geluk gehad met het weer, hè? Afgelopen weekend. Jongen, jongen, jongen. Het was weer genieten geblazen. En kijk, gezellig afgelopen zaterdag tijdens de Mijl van Maris. Met allerlei gezellige onderdelen erbij. En van de mensen die erbij zijn geweest, die weten het nog goed. Sommigen hebben misschien vandaag wel snipperdag. Dat kan ook. Ja, ik snap het. Natuurlijk hebben we ook nog die hele mooie Brabantse dag gehad. Een week eerder met de zomerspelen van Antwerpen als de winnaar. Voor de Lambrechtvrienden. Ook hartstikke mooi. En gisteren was dan een Zundert bloemencorso. Ik heb nog even terug zitten kijken gisteren van de opname van de collega's van Omroep Brabant. En dan zie je toch dat het weer veel invloed heeft. Vooral op de winnaar. Want die hadden als onderwerp een zeespiegel. Nou, dat werd toch helemaal uitgebeeld. En door die reflectie van de zon kwam die wagen helemaal ten goede. En ze werden de winnaar van het Corso 2026. We hebben het over, even kijken, de buurtgroep, de vriendengroep Stuyvesant. Stuyvesant, ja. En die hebben muzikaal ook wel eens ooit iets leuks gemaakt, hoor. Jazeker. Wij wensen hen natuurlijk van harte gefeliciteerd. En al die andere deelnemers en andere prachtige wagens natuurlijk ook van die 20 die mee hebben gedaan. Ja, we kunnen niet allemaal eerste worden, maar ja, en dan gebeurt het een keer. En dat had eigenlijk bijna niemand verwacht. Toch was het mooi. Buurtschap Stuyvesant.

Dat was de opname van Elton John. En het heet allemaal Daniel hier bij Horizon at Work. En daarvoor hadden we Bierschap Stuyvesant uit Sundert. En nemen we mee naar de tent. En ze wonnen gisteren het Bloemencorso 2026 met de Zeespiegel. Mooie wagen, zeker. Ja, als je dan denkt, er is zoveel te doen geweest afgelopen weekend, dan kun je dat op je gemak nog eens een keer terugkijken. Op het YouTube-kanaal van RTV Horizon of op 1 Kempen. Daar kun je alles nog eens herbeleven. Brabantse dag, gedeeld zo van de Mijl van Maris, geloof ik. Zit er ook bij, dus de moeite waard. Nou, voor de ene is de maandag een feestdag en voor de andere is het gewoon weer even doorbijten.

dat deden ze wel gisteren hoor. Dance into the light. Het is bijna 10:30 trouwens. Op deze 7 september 2026. En dan over een paar weken is Valkswaard aan de beurt met een heel mooi bloemencorso dat gaat naderen. Heel het weekend staat er dat bol van de bloemetjes en activiteiten. Onder andere mogen we niet vergeten. Eerder dit jaar werd het Volkorenfestival afgelast in verband met het weer. Al die koren die in Valkswaard optreden en is nou opgenomen in het komende, althans in het weekend van het bloemencorso. Dus op die zaterdag de 19e september moet je even goed in de gaten houden. Het Volkorenfestival tijdens het Corso Weekend. Ja.

De Copacabana, dat was meestal goed weer. Nou ja, goed weer. Warm. En goed uitkijken daar, niet altijd even veilig. Barry Manilow was dat met zijn groot hit. En daarvoor hadden wij Franklin Maxson en Franklin Brown, moet ik zeggen, met de eerste keer. Dat is een plaatje waar je een tijdje dan niet meer hebt gedraaid. Denk van, hey, toch wel leuk om dat weer eens tegen te komen. Dus dat, bij deze was ik op deze maandagmorgen gedaan. Zo dadelijk daar agenda berichten, want we lopen wat uit. Eerst nog even naar Frankrijk met Michel Fugain en de Big Bazaar. Kom eens aan.

Hekvijacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Vrijdagavond wordt de foyer van het Perron weer omgetoverd tot een muziekcafé voor een optreden van De Binnenband. Een 7-koppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek. Met een repertoire van Americana, Bluegrass, Blue and Country, sfeervolle Amerikaanse rock en klassiekers van de Rolling Stones en Ray Charles tot Mumford & Sons en Douwe Bob. Vrijdagavond in het Perron De Binnenband. Het optreden begint om 8:30 en de toegang is gratis. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bier.

0: bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Lijksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dobbelen.

What a Shade of Pale, Procol Harum en Gary Brooker. Ja, had een grote wereldhit, hè. Die had ook een opvolger na de hand. Het werd Homburg. En was ook groot, hoor. Maar het doet me al een beetje denken aan een Vlees en Blik. Ken je dat nog? Vlees en Blik. Had je ook wel Homburg, hè? Ja, Homburg. Ja, een beetje reclame, maar dat bestaat niet meer volgens mij. En was er meer Salty Dog en zo. En een hele mooie LP, Grand Hotel. Dat is ook lang geleden. Ja, en we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten op deze maandag, de 7e september 2026. En van de ene hit, de fluisteren wij door, gaan wij daar de andere hit, een andere hit, ja zeg. Leuk plaatje, Total Touch met Treintje en het heet Love Me in Slow Motion.

En zo sluipen we weer richting Commercials Anonymous van 11 uur. Doen we dadelijk. Eerst nog Ace of Base. Die gaan we draaien met Lucky Luck. Nee, dat is een strip. Was een cowboy, hè? Een cowboy was een cowboy. Lucky Luck, nee, Lucky Love gaan we nog doen. Dat kan nog net voor de commercials. Ja, nou, deze mooie. Ace of Base, tot straks.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet, heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en de afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Vijf minuten over half uur is een goed plan, hè? Een goed plan, ja. We hebben hem al op, eigenlijk. Moeten we even wachten tot 12 uur. Ja. Luisteraars, wederom welkom. Horizon het werk met Van Dommel achter de knopjes. Begonnen wij met VOF de Kunst uit de regio Hilvarenbeke met een bakje koffie. Oftewel een kopje koffie, zoals dat heet. Tot aan 12 uur ben ik bij je en we hebben lekkere muziek voor je. Zoals deze uit de jaren 60.

Generation. Die hadden eind jaren 60 ook, hè? De Flower Power. Ja. En het grote Woodstock Festival in 69. Maar blijft de tijd. En dit is muziek van deze tijd. Bob Sinclair en The Love Generation. En voor hadden wij het liedje Don Juan door Dave D, Dozy, Becky Mac en Titch uit de jaren 60. Ja, het bloemenkool van Valkswaard komt eraan, beste mensen. En dat weekend van 19 september. Ook nog een aardig muzikaal bericht. Op zondag 20 september een optreden van Ronald van der Lee. Dat gaat hij doen aan de Vigorenhof van Heden aan de Witrijd nummer 10 in de gemeente Bergijk. Voor die mensen, de liefhebber van het Nederlandstalige lied. Ja, altijd leuk met Ronald. Een en al gezelligheid erbij. Wij gaan even geen Nederlandstalig doen. We gaan even naar Italië. Italië? Ja, met Laura. Laura Pausini.

0: Radio. Radio Horizon. Ja.
1: Is het Engels?
2: Ja, een beetje.
0: Oh, 5 minuten voor 11:30, 7 september 2006 ben ik met Donna Summer. On the radio. En dan begon het succes van haar bij ons in Nederland en in België met The Hostage, was haar eerste plaatje. Die doorbrak bij ons, de rest van Europa en Amerika deed nog niet zoveel, maar daar kwam verandering in toen Lady of the Night uitkwam. Toen werd het wel een grotere hit voor haar internationaal gezien. Oké, dat was ze dus on the radio. En daarvoor hadden we een mooie opname, de nieuwe van Douwe Bob en No To Self. Leuk. We gaan even kijken, straks de agendaberichten. Eerst nog even naar Lisbeth List en Ramses Shaffi.

0: met een paar catchies, man, hè? Living in a box. Ja. 3:30. En dat was de opname van Living in a Box. Heet ook zo, hè? Hoogste tijd om over te schakelen naar Hans van Groezen met de agendaberichten. Horizon
1: Agenda. Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Op kantoor, aan de band of op de bouw. Horizon Network staat aan.

0: Tommaso, let's go. Ja, we komen er niet onderuit, luisteraars. Hè? Nee, het komt steeds dichterbij. Voor Valkswater en omgeving en voor iedereen die wil gaan kijken op zondag 20 september in het centrum van Valkenswaard. Oei, dat Valkenswaard. En we bedanken Hans van Groezen wederom ook voor de agendaberichten. En dan had ik even de verkeerde jingle net liggen. Ja, en er ging met jouw naam erbij, ja, heb ik wel.
1: Dit is Horizon.
2: Jan van Dommelen.

grote instrumentale hit. De doorbraak voor Booker T en de MGs met Green Onions. Ja, Booker T Jones en de Memphis Group, zo werden ze officieel genaamd. Maar in ieder geval, met die afkorting werd het toch een beetje anders. 1962 was dat. En daarvoor hadden we de King of Pop, Michael Jackson uit 83, met natuurlijk zijn grote hit Billie Jean. We hebben nu tijd voor Robin Thicke. Robin, als je even kijkt in mijn lijstje, staat je goed? Ja, hè? A4. Ja, ja. Ken A1, A1, of weet dat? Nee, gewoon A4. Daar staat hij op. Robin Thicke, Farrell, Blurred Lines.

Line door Madonna. En daarvoor hadden we Robin Thicke en Blurred Lines. We hebben zo laat nog een opname van Don Henley. En dan gaan we op weg richting de commercials en het nieuws van 12 uur. Zo snel kan het gaan, ook op deze 7e september. En ik kijk net even op mijn planning en ik zie, nou ja, de horizonplanning in ieder geval. Collega Peter van Echt weer terug van vakantie. Peter, oh, die gaat de tussenuur wat doen voor je. Tussen 2 en 3 uur vanmiddag. Peter, leuk. Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad, jongen. Tussen 4 en 6 nog eenmaal Ron Fransen met Echt van Echt. Ditmaal nog eenmaal. Wat mij betreft wens je een fijne maandag. Geniet nog even van het heerlijke weer, als het kan. En morgen om 10 uur zijn we er weer. Alweer? Alweer. Bedankt voor het luisteren. Houd uw dag. Nee.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
8: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En op onthoud door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 25 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter Zwaag.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
2: En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Erfjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Vrijdagavond wordt de foyer van het Perron weer omgetoverd tot een muziekcafé voor een optreden van De Binnenband. Een 7-koppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek. Met een repertoire van Americana, Bluegrass, Blue and Country, sfeervolle Amerikaanse rock en klassiekers van de Rolling Stones en Ray Charles tot Mumford & Sons en Douwe Bob. Vrijdagavond in het Perron De Binnenband. Het optreden begint om 8:30 en de toegang is gratis. Openluchttheater De Huddebergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.
2: De smaak van Swaak.
3: Radio Horizon.
4: Telkens loop ik langs.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: kwamen uit Engeland. Ze scoorden hits in de jaren 90 met hits als Staying Out for the Summer, In a Room en ook deze Good Enough. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij dit nieuwe tussenuur.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

0: september een mooie zomerse dag nog. Maar vanaf morgen krijgen we te maken met een weeromslag. Het weer wordt in ieder geval een stuk wisselvalliger en koeler ook. De temperatuur ligt onder de 20 graden en dagelijks kan er een buitje regen gaan vallen. Hadden wij Robert Palmer en je hoorde Johnny and Mary.
1: Radio Horizon. Iedere dag het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

van Diana Ross en Jorde I'm Coming Out. Jong en oud kunnen zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Want de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve in Hezen komt eraan. Op zaterdag 31 oktober trekken meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouwen wil steken, kan natuurlijk altijd even een mailtje maken naar halloweenhezen@hotmail.com. En de tocht wordt ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers en een flink aantal lokale sponsoren. En samen zorgen de deelnemende straten voor een onvergetelijke avond. En wil je weten hoe de route loopt? Kijk dan even op onze website. Dit is muziek in het tussenuur van Santana en

begin van deze nieuwe werkweek. Het tussenuur. We doen dit programma voor de komende week. Elke werkdag tussen 2 en 3 uur. En suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Hadden wij muziek van Santana en Jorde Will Alright. De foyer van het Perron die wordt weer veranderd in Hezen in een muziekcafé voor de binnenband. Ook bekend als de binnen- en buitenband. Misschien beter zo gezegd. Het is een 7-koppige coverband uit de regio Hezen. Die garant staat voor een avond vol live muziek. En de entree die is

vrijdag 11 september aanstaande dus muziek in het perron in Hezen van de binnen- en de buitenband. De band staat bekend om hun aanstekelijke mix van Americana en bluegrass, blues en country en ook sfeervolle American folk. De avond die begint om 8 uur als ik mij niet vergis. En nogmaals, de entree is gratis. Ga lekker luisteren.

Vanaf vliegbasis Eindhoven start vanaf vandaag 7 september de jaarlijkse oefening Falcon Leap. Tot en met 18 september oefenen internationale transportvliegtuigen de luchtlandingsoperaties. Tijdens Falcon Leap trainen internationale eenheden hun samenwerking en inzetbaarheid, zodat zij ook in de toekomst snel en effectief kunnen optreden bij militaire of humanitaire opdrachten. De oefening wordt op zaterdag 19 september afgesloten met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide in Ede. Gedurende deze oefening wordt er niet na 11 uur 's avonds gevlogen, maar vliegbasis Eindhoven geeft aan hierbij afhankelijk te zijn van een hoop verschillende factoren, waardoor er bij hoge uitzondering van deze tijd kan afgeweken worden. Dus hou er even rekening mee. Dan bent u op de hoogte. Dit is Depeche Mode en Enjoy the Silence.

van de Timex Social Club en je hoorde de Mixed Up World. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomsten krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ook het ANWB-automaatje. Deze ochtend vond er een informatieochtend plaats tussen 10 en 12 uur in de bibliotheek in Valkenswaard. Volgende week maandag tussen 10 en 12 uur vindt de informatieochtend plaats in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft.

Dolce Vita is Italiaans en betekent letterlijk het zoete leven. De uitdrukking staat voor een levensstijl waarin je geniet van de mooie en eenvoudige dingen in het leven, zoals lekker eten en drinken, tijd doorbrengen met familie en vrienden, ontspanning en ook genieten van het moment, schoonheid, kunst en ook cultuur en een goede balans tussen werk en vrije tijd. De afgelopen 2 weken waren Dolce Vita voor mij, maar we staan weer met beide voeten op de grond.

Het is 3:15 geworden, hadden wij Soul to Soul. Later deze middag een nieuwe aflevering van het programma Echt en Echt. De komende week nog met Ron. Hij heeft dit nog voor mij waargenomen, zodat ik lekker rustig kan opstarten naar een vakantieperiode. Tussen 6 en 7 uur natuurlijk weer een nieuwe knooppunt Leende Rijden met Frans van Dam. En later nog de maandageditie van Horizon Verbreed met Erik van Moorsel. Dit is Joe.

Ik ben Tjult en oké, het is bijna 3 uur. Zometeen alweer het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Lezer die kan alle kanten op met het eerste kinderboek. Rob Schepers en Woutrie Verduin. Lezers die snel naar het einde willen bladeren of stiekem alvast de laatste bladzijde willen lezen. Nou, die komen bedrogen uit bij het kinderboek Familie Flates en de verdwenen gouden verf van Rob Schepers en Woutrie Verduin. Hun kantelboek ligt vanaf 16 september in de winkel. Wil je er meer over weten? Kijk even op onze website. Bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur. Maak er nog een hele mooie maandag van. En wat dit

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. De Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Hezeleen.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Langzaam maar zeker begint de spits. Er staat nu 60 kilometer in totaal in de regio. Onder andere op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit de grens richting Bergen op Zoom-Zuid tref je 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg-Breda is een ongeluk gebeurd en daarom is de linkerrijstrook dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Je doet er 20 minuten langer over. Verder een kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en knooppunt het Vonderen. En tot slot nog een ongeluk op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meerhoven-Zuid en knooppunt Batadorp betekent dat 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: En in knooppunt leende Heide vandaag een bijzondere datum, een merkwaardig feit, een blik op je laatste werkuren en zelfs een reden om vanavond je koelkast eens goed te

geen zorgen maken en zij zijn vooral niet bezorgd. One Republic, ze kijken naar de bankrekening en weten dat het wel snor zit. I ain't worried. Hier, goedemiddag en van harte welkom bij Radio Horizon. Dit is Knooppunt Leendeheide, deel 1. Aan het eind van de werkdag nemen we je mee op weg naar huis. En nemen we je vooral ook weer mee met gezellige muziek en volop informatie in het programma. We gaan snel van start en dat doen we met Robbie Valentine. Met een hit uit 1991 en die heet Over and Over Again.

Topic en Becky G hoorde je met Sorry Papi. Vandaag is maandag 7 september, is dag nummer 250 van het jaar. Dat betekent dat we nog 115 dagen te gaan hebben. En dan zit 2026 erop. Op deze datum werd in 1812 de slag bij Borodino uitgevochten. Een van de grootste veldslagen uit de geschiedenis. En dat maakte deze maandag ineens een stuk minder zwaar. Want Napoleon had waarschijnlijk nog meer aan zijn hoofd dan jij en ik. Goed, we snel weer naar de muziek. Dit zijn de Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. We'll

een hit oorspronkelijk in 2001. Sophie Alice Baxter met Murder on the Dancefloor hoorde je. Maar deze plaat kreeg een tweede leven in 2023. En dat heeft te maken met de film Saltburn. Daarin danst Barry Coogan volledig naakt op dit nummer door het enorme landhuis. Een scène die je onmogelijk nog uit je hoofd krijgt als je die destijds gezien hebt. En ineens stond dit liedje wereldwijd weer in de hitlijsten. Sophie Alice Baxter met Murder on the Dancefloor.

bij het sprekende bewijs dat je nummer nooit af moet schrijven, want wie weet krijgt het een tweede leven. Dus is de vraag aan jou, welke plaats verdient in jouw ogen een tweede leven? Nou, mag je even over nadenken. Ondertussen hoor je nieuwe muziek op Radio Horizon. Dit is Sommieu en Feels Part 2.

de week dat je met goed fatsoen deze plaat kunt draaien. I'll Be Home on a Monday van de Little River Band uit 1977. En daarvoor je Sommieu en Fields Part 2. Straks hoor je hier op Radio Horizon de agenda en de artikelen die daarin opgenomen staan. Die vind je ook terug op onze website. En dat is echttvhorizon.nl.

De wereld van George Michael was een wereld van snelle liefde. Althans, dit betoog hield hij in dit plaatje 1996. Valkenswaard kijkt vanavond letterlijk naar de toekomst. In de Belleman in Dommelen presenteert de gemeente het voorkeursscenario voor de nieuwe omgevingsvisie. Waar komt ruimte voor wonen, werken, natuur, landbouw en verkeer? En dat met een vraagteken. Inwoners mogen reageren. Interessant, want de gemeente wordt niet alleen gebouwd met stenen, maar ook met keuzes die je soms pas over 10 of 20 jaar gaat merken. Een avond daarover vanavond. Meer informatie vind je op de website van de gemeente en dat is valkenswaard.nl. Gaan wij naar muziek van Wangchung. Dit zijn de jaren 80 op een presenteerblaadje. Dance Holidays.

0: Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 18:00 met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uitelinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

muziek van Dotan uit 2015. Let the river in. Een leuk weetje. Wist je dat je hersenen zelf geen pijn voelen? In de hersenen zitten geen pijnreceptoren. En daarom kan hersenweefsel tijdens sommige operaties zelfs worden aangeraakt zonder dat je dat voelt. Hoofdpijn zit dus niet letterlijk in je hersenen. Het zit onder andere de bloedvaten en de hersenvliezen omheen die die pijnsignalen kunnen geven. Best wonderlijk, een orgaan waarmee je pijn bedenkt, voelt zelf geen pijn.

De samenwerking tussen Hugel, E-mail, Angel en Ultranate, Moving to the Sun. En dat klinkt steeds aantrekkelijker als je naar de emigratiecijfers kijkt. In 2025 vertrokken ruim 61.000 mensen met de Nederlandse nationaliteit naar het buitenland. En Spanje is daarbij erg populair. Van de Nederlanders die in Nederlanden geboren zijn en emigreren, kiest 13,8% voor Spanje, evenveel als voorbeeld.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De spits is begonnen. Er staat nu ruim 140 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht betekent dat 25 minuten extra reistijd. Het is ook druk op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Ridland en knooppunt Markiezaad kun je er een kwartier bij optellen. En ook op de N2 Eindhoven richting Maastricht heb je een kwartier vertraging. Tussen afrit Hightech Campus en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
10: En het werk zit erop. Een tijd voor de overgang naar thuis. Wat eten we? Waarom peuteren we eigenlijk in onze neus? En wat staat er straks in de nabije toekomst in Weert op je te wachten?
1: Radio.

blauwe plekken. Nou, wat is daaraan vooraf gegaan? We vragen het aan Train en Ashley Munro. Eerste plaat in tweede deel van Knooppunt Leen de Heide. Van harte welkom daarbij. En vandaag is het Labor Day. Een feestdag voor werknemers ontstaan uit de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden en de 8-urige werkdag. Het lijkt een beetje op onze 1 mei, de dag van de arbeid. Alleen is op 1 mei is nooit een officiële nationale feestdag geworden. In Amerika ligt dat anders. Labor Day is daar wel een officiële feestdag. Het valt altijd op de eerste maandag van september. Twee landen hetzelfde die idee. De arbeid mag best gevierd worden, maar als je morgen weer gewoon aan het werk moet, wat vieren we dan eigenlijk precies? Dat is de vraag waar we je mee wegsturen tijdens deze plaat Talk to You.

muziek van Lenny Cherry. Je hoorde Man Child en hit uit 1989. Maandag was vroeger de wasdag. Niet omdat onze overgrootouders zo dol waren op een frisse start van de week, maar omdat was een enorme klus was. Zaterdag werd de vuile was verzameld, zondag was rustdag en maandag ging de ketel op het vuur. Met de handwassen uitspoelen, wringen en ophangen. En daar was je rustig een halve dag mee bezig. Maar helemaal verdwenen is die maandag wasdag niet. Uit onderzoek is gebleken dat de huishoudelijke routines de maandag nog steeds een populaire wasdag is. Alleen zetten we nu de machine natuurlijk aan en zijn we na 3 minuten alweer vergeten dat die draait. Dat rondom maandag is nog echt een wasdag. Emergency.

Bakermat en Rani en I Love Life. En misschien is dat wel het aardige aan geluk. Je merkt pas vaak op, als je even niet bezig bent met wat er allemaal beter moet, dat er echt geluk ontstaat. Wanneer dacht jij overigens voor het laatst, ik heb eigenlijk de zaakjes best goed voor elkaar? Moest ik even aan denken tijdens I Love Life van Bakermat en Rani. Het is 17:50 voor de mensen die al aan tafel zitten. De vroege eters, zeg maar, smakelijk eten. Je luistert naar Angèle en Libre.

toverspreuken van de Steve Miller Band. Abracadabra, het werd er niet in 1982. Het moment is weer aangebroken, het is 5:30. We mogen weer ongegeneerd in onze neus gaan peuteren tijdens de neuspeuterplaat. Maar nu even de tekst, waarom peuteren wij mensen eigenlijk in onze neus? Nou, het is soms heel simpel omdat er iets kriebelt of droog aanvoelt of een haartje in de weg zit. Maar verveling, stress en spanning spelen ook een belangrijke rol. En net als nagelbijten kan het een soort automatische gewoonte worden. Je doet het zonder erbij na te denken. En dan is er nog de nieuwsgierigheid, even controleren wat daar binnen eigenlijk allemaal zit. De neus is tenslotte ook maar een plek waar ons lichaam onderhoud nodig heeft. Dus als je nu achter het stuur zit en ineens aan je neus zit, geen paniek, je bent niet raar, je bent gewoon even bezig met klein onderhoud. Ja, en wat gebeurt er dan soms? Dan peuter je net iets te hard en dan komt er een druppeltje bloed mee. En dat brengt mij bij Michael Jackson. Dit is Blood on the Dance Floor.

0: Erfjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Vrijdagavond wordt de foyer van het Perron weer omgetoverd tot een muziekcafé voor een optreden van De Binnenband. Een 7-koppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek. Met een repertoire van Americana, Bluegrass, Blue and Country, sfeervolle Amerikaanse rock en klassiekers van de Rolling Stones en Ray Charles tot Mumford & Sons en Douwe Bob. Vrijdagavond in het Perron De Binnenband. Het optreden begint om 8:30 en de toegang is gratis. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon!
3: Ron Fransen.

0: Nou, het openbaar vervoer wordt nog gebruikt in Stella Lefty's plaatje The Train to Boston. Dat zijn nog eens afstanden. Hier is dat een heel ander verhaal. Nou, als we het dan over vervoer hebben, wil ik je wel eens de volgende vraag meegeven. Stel je voor, je hebt ongelimiteerd budget en je mag een compleet nieuwe auto gaan kopen. Wat zou jij voor auto gaan kopen? Denk daar maar eens over na, zometeen tijdens Pack-up van Elisa Doolittle. Oh yeah!
1: Horizon. Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: De hits die je kent.

0: muziek van Lisa Doolittle uit 2010. Het liedje heette Pack Up. Een tribute show aan Supertramp wordt gebracht door Centuries Crime. Een tribute op zondag 13 september. Heerlijke rockermuziek in de Bosuil in Weert. Je kan daar nog bij zijn. Kaartjes zijn te koop en meer informatie verkrijg je via de website debosuil.nl.
1: Nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.

eind jaren 70 van Supertramp. Je hoorde Give a Little Bit. Mooie plaat. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste deel van Knooppunt Leen de Heide. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een fijne avond. Zet de werkdag maar even uit en de rest van je avond aan tot de volgende. En die is zometeen met Frans van Dam. Fijne avond.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 2 keer 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer, vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Betekent dat 20 minuten oponthoud. Ook op de A16 richting Rotterdam sta je in de file. Vanuit Breda tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt daar langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A27 richting Breda. Daar is vanuit Utrecht een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht en die blijft naar waarschijnlijkheid nog even dicht, want er is ook schade aan het wegmeubilair. Verder nog file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en afrit Heusen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.

0: 8 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. De files worden korter in het zuiden. Toch nog enkele trajecten met vertraging. De A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld. Tussen Culemborg en Zaltbommel rijdt het langzaam. 10 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Bij de A27 richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Het veroorzaakt nu 10 minuten vertraging door schade aan het wegdek. Ook op de A27 richting Breda is het daardoor druk. Tussen Lexmond en Werkendam betekent dat meer dan een uur vertraging. De A29 tot slot Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp rijdt het langzaam 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leende.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
3: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
2: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een ongeval nog vertraging op de A27 Utrecht-Breda. Er is schade aan de weg tussen Noorderloos en Werkendam en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Morsel.
5: En bijna 7:02. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe editie van Horizon Verbreed. Tot 9 uur ben ik bij je, ouwe man.

0: een fijne samenwerking is dit, hè. Clarence Clemens samen met Jackson Browne. You're a friend of mine. En dan moet je het ook wel laten, hè, bij die ene samenwerking. Ja, kom je nooit meer overheen, moet je niet aan beginnen. Gewoon laten, zoals het is. Ja, ja, ja. Ja, is er mee. 6:30 over 7. Welkom. We zijn er weer met de maandageditie van Horizon Verbreed. Tot 9:00 vanavond. En ach, we hebben weer zo'n fijn programma voor je in petto. Wat hebben we allemaal? Nou, muziek die je niet kent. Dit keer een onbekende track van de Nederlandse band, die je misschien ook niet eens kent. Lichterlaaien. Verder Live is Live. Met erin vandaag live opnames van Coldplay en Nick en Simon. Abu Meuk is ook leuk met fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En Erik zonder C met K. En daarin gaan we natuurlijk weer op zoek naar het origineel van een bekende hit. Dit keer deze van Alderliefste en Paul de Leeuw.
1: Wat een mooi verhaal. C'est une belle histoire.
0: Een belle histoire. De oerversie, daar gaan we later vanavond naar op zoek. Dus blijf luisteren.
2: Wat een mooi verhaal.

aanstaande vrijdag is het precies 25 jaar geleden dat de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in Amerika werden. Of plaatsvonden, laat ik het zo zeggen. En ja, deze plaat is daar onlosmakelijk mee verbonden. Het werd daarna een hit, ook al omdat beelden van ja, de aanslagen, de gevolgen daarvan, in de videoclip werden verwerkt. Live en Overcome. En daarvoor Rigera en Vamos a la Playa. Zo dadelijk Diana Ross voor je, I'm Coming Out. Maar eerst een nieuwe en een oude hit. Dolly Parton, opnieuw uitgebracht. Dit is Jolene.

De coming-out van Diana Ross. Voorafgegaan door Dolly Parton, die ons 2 weken geleden ontviel. En ja, dan krijg je dat automatisch. Dat oud werk van haar opnieuw uitgebracht is. En nou, dat vinden we in principe vervelend vanwege de aanleiding. Maar niet vanwege de deuntjes die we dan op de radio mogen draaien natuurlijk. Hè. Jolene! Dolly Parton hoorde je. Hey, tijd voor muziek die je niet kent. Waarschijnlijk niet kent. Ik heb hier een album voor me liggen. Een cd van Lichterlaaien. Een fijne band uit het begin van deze eeuw. En het album heet Zoenen met de Koningin. Op dit album stonden destijds 3 singles die geen van allen een echte hit werden. Overleven, Zoenen met de Koningin en Zo'n Mooie Planeet. En dit laatste nummer was destijds wel geregeld op de radio te horen. Maar ja, mijn echte hitparadenotering leverde dat helaas niet op. Dit is zo'n mooi nummer. Van het album Zoenen met de Koningin. Track nummer 2. Zo'n Mooie Planeet.

0: van die Nederlandstalige pareltjes. Dit is er wat mij betreft eentje van Maggie McNeil. En Terug naar de kust. En daarvoor Lichter Laaien. Een band die je misschien niet kent. Ja, misschien van Slapeloze Nachten. Dat is een radiohitje geweest. Zo'n mooie planeet. Omdat je hem niet kende, draaien we hem hier op Radio Horizon. Het is een halve minuut over 7:30. Je luistert naar Horizon Verbreed. Tijd voor weer en verkeer. Vanavond is het nog lang aangenaam warm. In de loop van de avond neemt de bewolking wel toe, maar het blijft droog. De temperatuur zakt de komende uren tot een graad of 16. Morgen eerst nog droog, maar 's middags kans op een bui. Het wordt dan zo'n 23 à 24 graden. Ook woensdag regent, maar donderdag is het dan weer droog. Middagtemperaturen de rest van de week schommelen zo tussen de 18 en 21 graden. Ietsje minder dan vandaag dus. In de nachten dan blijven er zo'n graad of 11 over.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg. Even kijken of er in onze regio nog vertragingen zijn. Nee, geen files. Nou, dan zijn we snel klaar. Ik zeg lekker doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.

0: wij. En daar weer voor, ja, lekkere zomersmuziek. Want misschien is dit wel de laatste zomerse dag van het jaar. Je weet het niet. Aswad hoorde je. En Shine.
1: Je had erbij moeten zijn.
2: Life is life.
1: Life is life.
0: Tijd voor Life is life. Maandagavond dus een greep in het live archief van Radio Horizon. Ik heb zo dadelijk Nick en Simon voor je. Uit de tijd dat nog alles spice en vree was tussen de twee heren uit Volendam. De dag dat alles beter is, hoor je zo dadelijk in de live uitvoering. Maar eerst het voorprogramma. Nou, dit is wel een flinke voorprogramma, zeg. Coldplay en Viva La.

afgelopen week las ik ergens dat de vriendschap inmiddels bekoeld is. Ze zien elkaar niet zo vaak meer na dat ze uit elkaar zijn gegaan. Nick en Simon, de dag dat alles beter is. En daarvoor Coldplay en Viva La Vida. Het kader van Life is Life. Oh, dit is mooi. De nieuwe Douwe Bob. Note to yourself.

een beetje bang bent van spinnen, heb je natuurlijk de afgelopen minuten angstige momenten meegemaakt via Radio Horizon. The Cure, Lullaby. En daarvoor de nieuwe single van Douwe Bob. Wat een pareltje. Zijn we het hier bij Horizon unaniem over eens. Note to Self. Die ga je nog vaak horen. Zeker in dit programma. Maar ook gewoon op de rest van de zender in de andere programma's. Weet ik zeker. Ja, nou, ik heb even een vervelende mededeling, dames en heren, jongens en meisjes. Even uw aandacht voor het volgende. Het is tijd voor... Bye!

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
3: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
2: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
4: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
2: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de N62 Borselen-Zeeuws-Vlaanderen wordt de Westerschelde-tunnel vandaag deels gesloten voor wegwerkzaamheden. Het verkeer kan vanaf 8 uur vanavond door 1 tunnelbuis, maar ter voorbereiding is de tunnel nu tot 8 uur helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: En wat was nou de tip van Rem? Remmen op die weg? Ja, hè, ja. Hey, tot 9 uur zijn we er. Met Horizon verbreed, dus blijf erbij. Laat hem lekker aanstaan.

Borgesato, kom maar bij mij en daarvoor de Spadel Murphy Gang. Een schandaal in Sperberzirk. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom in het tweede uur van Horizon Verbreed. Deze maandag de 7e september 2026. Tot 9 uur ben ik bij je, dus laat hem lekker aanstaan, zou ik zeggen, hier op Horizon.

Multicolor. Ja, inmiddels hebben ze ook een nieuwe single, Feels Part 2. Die gaan we volgende week ongetwijfeld draaien, want die is ook weer fantastisch. Maar eerst de plaat waarmee dat ze eigenlijk een beetje in Nederland doorbraken. Multicolor, Sommieux hoorde je hier op Radio Horizon. Hey, even mededeling, aanstaande woensdag, mocht je dan met het openbaar vervoer willen gaan, kan niet. Want ze rijden niet, een landelijke staking. Je bent gewaarschuwd. Ja, dat gebeurt dus. Steeds met de trein weer op ontaar. Altijd wat met die treinen. Altijd wat. Had er al zo lang moeten zijn. Waar blijft die na? En wie is er weer de dupe? Inderdaad, de reiziger. Ja, ik ben er een beetje zat mee. Sorry dat ik het zeg. Nou ja, goed, dus mocht je woensdag met het openbaar vervoer willen. Het kan dus niet, hè? Hou er rekening mee. Pak je fietsje of ga even met iemand anders lekker krachtpoelen. Of blijf lekker thuis. Kan natuurlijk ook. Kan jou schelen. Hé, hey, dames en heren, jongens en meisjes. Het is er weer tijd voor. Lekkere oude muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Oude meuk is ook leuk. Ik heb zo dadelijk Calypso voor je. Denk die 75. John Denver. Daarvoor de T-set uit 69. Ma belle amie. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 80, 1984. Samenwerkingsverband tussen de heer Julio Iglesias en Willie Nelson. To all the girls I've loved before.

is ook leuk. Dat bewijzen wij iedere week natuurlijk wel weer. De maandagavond, lekker oude muziek. De jaren 60, 70 en 80. To All the Girls I've Loved Before, 1984. Julio Iglesias, Willie Nelson erachteraan, de T-set. Maar Bella Mia, 69. En de fijne rij van drie werd afgesloten door John Denver uit 1975. En Calypso. Volgende week weer een nieuwe editie. Van Oude Meuk is ook leuk, hè? Ja. Hey, ik heb zo dadelijk uit de jaren 80 Steve Winwood, Higher Love voor je. Eerst Bluff met de grote vraag, wat zou je doen?

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

de beste muziek uit al die decennia, jongens, hier voorbij komen op Radio Horizon. Steve Winwood en High Love, en daarvoor Bluff en Wat zou jij doen? Vraagteken. Vanavond, dan is het nog lang warm, maar in de loop van de avond neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. Temperatuur zakt de komende uren tot een graad of 16. En morgen eerst nog droog, maar 's middags kans op een bui. Toch dan zo'n 23 à 24 graden. Ik zei het al, het is Horizon.

vandaag hebben we qua weer een beetje de laatste stuiptrekkingen van de zomer 2026 gehad. Het was hier en daar 30 graden. Lekker was dat. Maar ja, het zou zomaar de laatste zomerse dag van het jaar kunnen zijn. Maar je weet nooit wat er nog aan zit te komen. Ja, en ook de laatste stuiptrekkingen van de zomer zijn hoorbaar op de radio. Voyage, voyage. Desireless hoorde je daarvoor. Tower of Power and Soul with a capital S. En dan nu, dames en heren, jongens en meisjes, bijna 8:15. Dus de hoogste tijd voor Erik zonder C met K. We gaan er weer naar op zoek. De speurtocht naar het muziek-DNA. We gaan op zoek naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer deze. Une belle histoire van Alderliefste en Paul de Leeuw.

Wel is waar dat omdat het gedeeltelijk ook in het Nederlands wordt gezongen, ook de titel een mooi verhaal meekreeg. Het zal duidelijk zijn dat we voor het origineel een stukje zuidelijker in Europa moeten gaan zoeken. En als we onze buren België overslaan, dan komen we in Frankrijk terecht. In 1972 was het Michel Fugain die Une Belle Histoire voor het eerst opnam. Hier in Nederland leverde dat destijds geen hit op. In zijn thuisland wel. Nummer 1 werd het daar. En daarmee hebben we hem dus gevonden. De oersversie van Une Belle Histoire. Uit 1972, dit is Michel Fugain.

80. Zo'n Don Henley al, dat in één minuut alles kan veranderen. Ja. En exact 25 jaar geleden bleek dat ook. De New York Minute. Vandaag, of deze week, 25 jaar geleden, de aanslag al daar. Dacht, daar moeten we Don Henley toch een keer bij draaien. Mooie gelegenheid. Daarvoor Michel Fugain, Une belle histoire. Het origineel van Aldo Liefste en Paul de Leeuw natuurlijk. Dames en heren, jongens en meisjes, zo dadelijk naar de klok van 9 uur. La Villa Strangiato. Ja, het gaat gewoon door, de goede muziek hier op Radio Horizon. Natuurlijk met Erwin Klokkikters. Hij is inmiddels alweer in de studio. Ik wens je heel veel plezier met hem. Ik ben er volgende week weer op maandag, 7 uur. Graag tot dan. Keen en This is the Last Time, tot slot.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
3: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
2: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
4: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
2: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, een hele goede avond hier en welkom weer in La Villa Strangiato. Ja, phase one, hoort u. Van Porcupine Tree, afkomstig van het album Voyage 34. En dat is met een reden natuurlijk dat we dit draaien. Als eerste natuurlijk bedankt Erik weer voor zijn lekkere programma. En u luistert naar La Villa Strangiato. Mijn naam is Erwin Klokgieters natuurlijk. En ja, wat een begin hè. Voyage 34, phase 1 van Porcupine Tree. En zeg je van nou, dit klinkt wel lekker. Dat kan je het ook live gaan bewonderen. Want aanstaande vrijdag hier in de buurt dus, in Uden in de Pul, zijn ze te zien. Vrijdag 11 september dus. Het aanvang is al om 19:30 en om 8:00 gaan de deur, of nee, dan begint het, de deuren gaan om 19:30 open. Eerst nog een klein voorprogrammetje. En dat is de Nederlander, de Zweeds-Nederlandse Christopher Gildendo. En daarna komt natuurlijk Colin Edwin en John Wesley's Voyage 35. Dus onder die naam zijn ze te zien dus in de Pul in Uden. En zij doen dus nummers van de Porcupine Tree-periode. En Voyage 34 zal vormen. Ik dacht eerst dat de hele Voyage 35, of nee, sorry, 34 voorbij zou komen. Maar dat is niet, luisteraars. Phase 1 gaan ze wel in zijn geheel spelen. Dus, nou, en verder staan nog een aantal hele mooie juweeltjes op het programma. Komen we dadelijk op terug. Ja, we hebben vandaag veel aandacht dus voor Voyage 34. Ik had dat steeds in de war. Ook nog de Samurai of Prague, want zij komen ook naar Nederland toe. Gaan we ook even bij stilstaan. En natuurlijk de nieuwe Steve Rothery en Steve Hackett. En ja, hij staat al meteen klaar, luisteraars, van het nieuwe album. Dus The Roaring Sea. Hier is het nummer The Black Sea.

Steve Racket, Steve Hackett natuurlijk, sorry luisteraars, en Steve Rothery, hun nieuwe project The Roaring Waves. En je hoorde daar een nummer van, het album is net uit, pas uit, en dat was The Black Sea. We zullen er straks nog eentje van doen. Het is helemaal een instrumentaal album, luisteraars, dus het is weer eventjes wennen om Steve dan een keer niet te horen zingen, of net Sylvan natuurlijk, die er vaak bij is. Dit keer zonder zang, compleet instrumentaal, Steve Hackett en Steve Rothery. We gaan naar Michel Saint-Pierre. En hij heeft binnenkort komt er een nieuw album aan. En dit is de eerste single dus van het nieuwe album. Het album is getiteld Like Father, Like Son. En dat is komt uit op unicorndigital.net. Dus www.unicorndigital.net. En Unicorn heeft ook veel prog, symfoon, jazz, rock, allemaal wat ze uitbrengen. Dit is dus een nieuwe single. Hij is net binnen. We kregen hem gisteren binnen om te draaien. En ik denk, dan gaan we hem natuurlijk hier laten horen op RTV Horizon natuurlijk. Hier is het nieuwe nummer van Michel. Afkomstig van het album wat binnenkort uitkomt. En de titel van de plaat is Mars. Mars, the bringer of Mars.

Ja, Michael, natuurlijk kennen we hem wel als de bandlid van de band Mystery, onlangs ook nog te zien in Nederland. En tevens is hij ook de oprichter van het Unicorn Digital Progressive Rock Label. Dit was zijn nieuwe nummer, Mars, The Bringer of War. Mars, en hij komt uit dus binnenkort van het album Like Father, Like Son. Nou, als het dit klinkt al heel lekker, luisteraars. Ook weer instrumentaal. Ja, toch wel mooi. Nou, het volgende nummer is ook grotendeels instrumentaal. Want dan komen we toen nog eventjes terug op Colin. Op Colin van Porcupine Tree. Hè, die dus met John Wesley dus Porcupine Tree nummers gaan doen. En ja, ik wijs het toch nog even op, luisteraars. De laatste kaarten zijn nog verkrijgbaar. Want het is interessant omdat Steven Wilson niet meer toert. Of ja, laatste keer nog wel met Porcupine Tree, maar toch met solowerk verder gaat. Is dit nog een kans om toch nog te genieten van vooral de oude Porcupine Tree nummers. Want de gitarist zegt toen, ja, hij mist het echt om deze muziek te spelen. En hij zegt ook, dit is een kans om samen met Colin en andere geweldige muzikanten muziek te brengen die ik dan diep in mijn hart draag. En dan verwacht een 2 uur durende show die focust eigenlijk op het deel wat uitgevoerd is van de legendarische Coma Divine album in 1997. En dan komen er favorieten voorbij. Wat te denken bijvoorbeeld aan Radioactive Toy, Up the Downstair, Signify en Moonloop. Maar ook Evenless zit er ook in. En natuurlijk Voyage 34. En trouwens ook nog een hele mooie. En ik heb hem hier trouwens ook bij. The Sky Moves Sideways. Daar gaan ze ook een stuk van doen. Dus ja, dat belooft toch denk ik wel een hele mooie avond te worden. En om dan toch een beetje in die sfeer te komen. En ja, die heb ik al. Ja, ik denk nog nooit gedraaid op de radio. Wel een ander nummer van dit album. En de titel van het album is Porcupine Tree, ook Up the Downstair. En dat is eigenlijk een dubbel cd. En met de tweede, je hebt dan eigenlijk de hoofd cd is de Downstair 2004 versie. En dan de tweede cd is Starcase Infinities met extra tracks. Wij gaan luisteren hier in La Villa San Giacomo naar Up the Downstairs, ook het titelnummer. En dan neem ik nog eventjes mee, ja, wil je het zien? En je kunt niet vrijdag, dan kun je ook nog donderdag 10 september naar Tivoli. Daar staan ze ook met Voyage 35. Vrijdag dus in Uden, De Pul. En zaterdag in Poppodium Boerderij Zoetermeer. En heb je nou nog meer zin om te gaan? Dan kun je al morgen naar de Samurai of Prog. En dan komen we straks ook in de tweede uur, gaan we daar wat van draaien. Zij zijn te zien in de Spirit of 66, dat is natuurlijk in Verviers. En woensdag 9 september zijn ze ook nog te zien. En dan in Poppodium de Boerderij. Maar nu gaan we draaien. Hier is Porcupine Tree met onder andere Colin Edwards. Het hele mooie nummer Up the Downstairs.

0: luisteraars. Up the Downstairs was dat. Van het album ook Up the Downstairs. Porcupine Tree natuurlijk. Lekkere muziek. Beetje mysterieus wel. Wil je het live zien? Wees erbij. Eenmalige kans denk ik dat ze dit project doen. Dus dat is leuk voor de echte diehards. Porcupine Tree fans natuurlijk. Voyage 35, wat zou ik zeggen. Ze willen de ware geest van psychedelische space rock en progressieve avonturen vangen. Met veel ruimte voor improvisatie. Ongeveer 2 uur durende show van Porcupine Tree. Oftewel Colin Edwin en John Wesley. We gaan nog even verder, want ja, hij is net uit. De nieuwe van Steve Hackett en Steve Rothery. En ik wil die toch nog een nummer van laten horen. Want dat is de titeltrack van de plaat. De titel van de plaat heet ook Roaring Waves. En daar staat ook een nummer op met die titel. Ook weer instrumentaal natuurlijk. En ja, zeker de moeite waard. Lekker een keer zonder zang erbij. Hier is Steve Hackett en Steve Rothery nog een keer.
1: Dit is Horizon.
2: Erwin Klokgieters.

lekker toch. Steve Hackett en Steve Rodriguez allemaal komt zich dus van het nieuwe album, inderdaad. The Roaring Waves. En dit was ook de titeltrack natuurlijk van The Roaring Waves. Nou, wie weet doen ze misschien nog wel een tournee of iets samen. We wachten het gewoon even af. We gaan gewoon lekker verder met En de Kanaals met Fading. Ja, Fading Bloom.

lekkere muziek van Annika Naals. De drums van nu bij Rush. En ze doet het zo goed, luisteraars. Maar ook haar eigen werk is mooi. Dit is wel wat anders natuurlijk. Maar het zit gewoon lekker in elkaar. Dit is trouwens met haar band Neville. Tot de klok van 10 uur gaan we nog even gauw verder met de Flower Kings. Want die komen binnenkort ook helemaal met een nieuw album. En dit is alvast een voorproefje. De radio single heet dat dan. In the World of Fools. Naar NK, dus de Flower Kings. En dan zijn we na 10 uur terug met meer La Villa Sangiato. Onder andere natuurlijk de Samurai of Prague.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
3: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

opsteeg van het album Stars Die, The Delirium Years, 1997, het hele mooie nummer Fade Away. En ook dat nummer komt dus voorbij in de setlist van, van Voyage 34. Zometeen, ja, we gaan naar Pendragon, want ook zij komen naar Nederland toe. En natuurlijk de Samurai of Prog, gaan we daar ook een heel mooi nummer van draaien. Maar eerst even naar Pendragon, want zij zijn dus te zien op zondag 1 november... En dat is op een zondag, dus wel een zondagavond. Om 7:30 gaan de deur open, om 8:00 begint het dus Pendragon, dus in de boerderij. En de laatste kaarten zijn nog verkrijgbaar, luister, dus wil je Pendragon nog een keer zien. En het is trouwens een tussentour, hoor. Dus niet dat ze een nieuw album bij hebben, maar ze gaan gewoon een soort van best-of set doen. Dus het kan interessant zijn welke nummers er dan voorbij gaan komen. En ik heb gehoord van de vrouw van Nick, dus de zanger en oprichter van Pendragon, natuurlijk samen met Clive Nolan, dat ze volop bezig zijn aan een nieuw album. En die is bijna klaar. En dan gaat er ook een grote tour komen om het nieuwe album te promoten. En wat betreft Clive Nolan natuurlijk, want er is ook nog wat nieuws over Clive. Want hij komt alweer met een nieuw album. Nog net een album uit, The Witch bijvoorbeeld. Het nummer daarvan dat we nog pas hebben gedraaid. Op 2 oktober verschijnt van Clive Nolan een nieuw studioalbum, getiteld Songs of the Winter Throne en de Saga of Håkon Hulkensson. En het album, een mix van progressieve rock, folk, orchestrale, filmische en epische rock-elementen, vertelt het buitengewone verhaal van Håkon Hulkensson, het kind dat in het geheim werd geboren tijdens een van de meest turbulente periodes in de Noorse geschiedenis en dat uiteindelijk een van de belangrijkste middeleeuwse koningen van het land zou worden. Dus een nieuw project weer van Clive Nolan. En dan, als je nou die zondag niet kent, Pendragon komt ook nog naar Zoetermeer. En dat is, Zoetermeer, dat is 1 november. En 6 november zijn ze te zien in The Spirit of 66. Nou, dan ga ik maar meteen een lekker nummer draaien van Pendragon. Een van de mooiere nummers van hun album Not of This World. Het is eigenlijk een drieluik, Not of This World. Dat zijn eigenlijk drie nummers bedoel ik daarmee. Not of This World, Give It To Me en Green Eyed Angel. Vanavond gaat u horen Green Eyed Angel. Hier is Pendragon.

0: Dragon was dat van het album Not of This World. Natuurlijk een heerlijk album met onder andere If I Were the Wind of Dance of the Seven Fields. Maar ook Not of This World, daar hoort je dus een deel van Green-Eyed Angel. En dit is bijvoorbeeld A Man of Nomadic Traits. Ook zo'n heerlijk prachtig nummer met mooie gitaren erin. Pendragon dus zondag 1 november te zien in Zoetermeer, de boerderij. En kun je er niet genoeg van krijgen. Vrijdag 6 november nog een keer te zien. Maar dan in The Spirit of Sexy Sea in Verviers. We gaan naar iets leuks toe. We gaan eventjes ver terug de tijd in. En dan gaan wij naar, om precies te zijn, naar de band Quango. En ja, dat is eigenlijk een vergeten band. Het was een heel korte, kortdurende periode. Wat de bandleden van de originele Asia-leden, dus John Wetton, maar ook Carl Palmer. En dan samen met gitarist Dave Kilminster, die later nog bij Roger Waters heeft aangesloten. En toetsenist John Young, die kennen wij natuurlijk ook nog wel van Life Science. En zij hadden een soort van supergroep misschien opgericht. En daar hebben ze één live album van uitgebracht. En daar gaan wij zo meteen wat van draaien. Nummer Fanfare of The Common Man. Om natuurlijk Carl Palmer erbij zitten. Maar eerst eventjes... Ben Wegen gaat ook lekker door. Die draaien we eventjes weg. De jingle weer.
1: Radio Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Oh, wacht luisteraars, daar gaan we eventjes... Het gaat hier eventjes niet helemaal goed zoals ik wil. Wij wilden de fanfare of The Common Man wil ik opstarten. Maar daar vliegt hier een andere plaat in. En dat moeten we natuurlijk even niet hebben. Dus we gaan nog heel eventjes genieten van Pendragon.

lekker terug in de tijd. Mogen we niet? Een soort kortlopende superband. Heel eventjes hebben we wat live gedaan. Carl Palmer, John Wetten natuurlijk, Dave Kilminster en John Young. Fanfare of the Common Man, wat was bekend natuurlijk. We gaan naar de Samurai of Prague. En de Samurai of Prague zijn woensdag dus te zien in... Morgen, ja, morgen eigenlijk al, luisteraars. Ja, je kunt dan morgen kun je zien. In Verviers, en dat is in de Spirit of 66, daar komen ze. En dan zijn ze woensdag te zien in Zoetermeer, de boerderij, het enige concert in Nederland. En volgens mij, voor mij weten, zijn ze nooit eerder geweest in Nederland. Maar dan moeten we even opzoeken. En daar hou ik even onder voorbehoud. Maar in ieder geval, de Samurai of Prog. En die hebben toch ook al wat aantal albums al wel uit. En het is opgericht in 2009. Bassist Marco Bernard, hij richtte toen de Samurai of Prog op. En bijvoorbeeld op, ik heb het even het boekje bijgepakt, luisteraars. Er is een heel leuke box uit, die is getiteld Omnibus 3. En daar staan 4 albums op van de Samurai of Prog. Allemaal uitgebracht in echt een prachtige editie. Mooie boekwerken bij. En dat doen best veel, als ik dan zo eens kijk, best veel bekend aan mee. Bijvoorbeeld Ton Scherpenzeel op toetsen. Doet mee, ja. Ik zie ook bijvoorbeeld, ik blader er even doorheen. Eventjes door het boekje heen. Kijken wie er allemaal nog meer mee doen. Nou, er staan veel artiesten bij. Ik zie ook bijvoorbeeld Olivia Spalen van Mosley Autumn meedoen. Maar ook Clive Nolan zit ertussen. En ze hebben ook allemaal thema's, gebruiken ze voor hun muziek. Ik zit nog even te spieken. Er nog een paar bekenden bij zitten. Ja, hier Clive Nolan zit erbij. Ja, Bruce Botts doet ook mee. Lou Sanger. Bart Zwertman. Ja, genoeg om op te noemen. Dus allemaal met projecten. Dus zijn ze vertegenwoordigd op het album van The Samurai of Prague. Dus je kunt ze live zien. Dus in de boerderij of in Verviers. En ik heb een mooi nummer voor u klaarstaan van de Samurai of Prog. En dat is dan afkomstig van het album. En dan moet ik weer even kijken. Anthem to the Chosen Star. Zeg ik dat goed? Anthem to the Phoenix Star. Mijn excuses, luisteraars. Anthem to the Phoenix Star. Dat is de titel dus van een van hun projecten. En wij gaan luisteren naar het hele mooie nummer Bones. Hier is de Samurai of Prog.

The Samurai of Prog was dat met het hele mooie nummer Bones. En je hoorde trouwens ook nog Olivia als zangeres, als gastzangeres dus op dit project van The Samurai of Prog. Dinsdag en woensdag dus te zien in Verviers op dinsdag en woensdag in Zoetermeer, luisteraars. En trouwens, dan zeg je van, ik wil toch iets anders, dan kan dat ook, want ik zie ook nog dinsdag 8 augustus, ook, of 8 september, sorry, morgen dus, ook Mike Oldfield's Double Bells in het Muziekgebouw in Eindhoven. Dus Mike Oldfield's Double Bells, Muziekgebouw in Eindhoven. Misschien ook interessant om naartoe te gaan. Ja, we hadden het nog over Clive Nolan met zijn nieuwe project, wat uitkomt op 2 oktober, Songs of the Winter Throne. En dit is van zijn vorige project, ook nog net uit eigenlijk, The Mortal Light. En

Clive Nolan nog een keer van zijn project natuurlijk, The Mortal Light. Dacht, nou, die wil ik nog eens een keer even voorbij laten komen. En ja, natuurlijk, ze komen ook binnenkort weer. Maar dan met Pendragon natuurlijk, Clive Nolan. En we wachten nog totdat die samen met Laura Piazzai naar Nederland komen. Ze doen wel een optreden, dus at the Trading Boundaries, heb ik begrepen. Maar wie weet komen ze ook nog wel een keer naar Nederland toe. Wij houden natuurlijk voor u in de gaten. We gaan gauw verder met nog een keer Glorious Wolf. Want het was alweer even geleden van het laatste album natuurlijk. Elements of Hope, If I Only, komt er nu aan. En hebben dadelijk een hele mooie afsluiter met dank aan Victor van de band Stolen Ghost. En daar gaan we heel mooi de avond mee afsluiten. Toepasselijk nummer. Maar eerst nog eventjes Glorious Wolf.

Wolf. Met dank aan Ruud Dielen. Luisteraars, ook bedankt voor het luisteren natuurlijk. Dat was Glorious Wolf. En we gaan afsluiten met een hele mooi nummer gekozen door Victor. En ja, ik had het een tijdje geleden opgehad. En dacht, ja, dat is een mooie afsluiting. Die gaan we helemaal draaien tot... en dan nieuws komt dan ietsje later van de band Silver Sky. En de gitarist Adam Dawson. Dat is van dus de band van Stolen Earth van Heidi Widdop. En het is uit 2012. En het is een door hem geschreven song als nagedachtenis aan een verloren vriend. Het is ook nog te horen op het album A Far Cry From Home. En daar gaan we dus vanavond naar luisteren, dus van de band Silver Skies. En hij heeft het ook een keer opgenomen met zijn eigen band. En dat is een live opname. Vanavond dus de versie van Silver Skies. Het hele mooie nummer Stolen Earth is de band. En de titel is Silver Skies. Ik bedank u voor het luisteren. En ja, misschien tot vrijdag. Wie weet. En anders tot maandag. Dan zijn we weer terug met meer La Vida Sensato 2.0 hier op RTV Horizon. Bedankt en geniet nog even van Stolen Earth.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse